0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft, omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine, omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8.
2: De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. Verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast. Een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.
1: Tot zover het radionieuws.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Regio 8, headlines.
4: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. Politie in de Amerikaanse stad Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast. Een 2e verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een 3e wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het 2e kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n $4660 per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.

0: De spit was Frampton. Het liedje heet Show Me The Way. Over de liefde gaat het.
1: Begin je dag goed.
0: Dit liedje is wel een mooi voorbeeld van iemand die aangeeft van, joh, als het de eerste keer niet lukt, doe het er gewoon nog een keer. Ja, dat is wel vaker in het leven zo dat je denkt, potverdorie, het lukt me niet de eerste keer. Nog een keer. Nog een keer. Ja, want wat hij deed in 1975 was dit liedje opnemen, Show Me The Way To Go. Met geen publiek erbij. Nee, publiek was er niet. En toen dacht hij, ja, het is toch een goede plaat. En toen zeiden de vrienden tegen hem, weet je wat je moet doen? Je moet die plaat gewoon nog een keer zingen, maar dan voor publiek. En dat ze echt razend enthousiast zijn. En dat deed hij een jaartje later. Toen bracht hij het liedje uit en toen werd het een wereldhit. Gek, hè, hoe dingen kunnen lopen. Een beetje publiek erbij. Dat geldt trouwens ook bijvoorbeeld voor die plaat van Cheap Trick. I Want You To Want Me. Dat waren heel veel Japanse fans. Dat liedje is namelijk in Japan opgenomen, inderdaad. Ja, en dan hoor je dat publiek ook krijzen. En blijkbaar werkt dat. Dus even kijken, jongens. Het publiek hier in de studio. Nou ja, ik moet het geloof ik vanochtend zelf doen. Maar nee, nou, misschien komen ze nog. De ochtendshow, dit is Regio 8 voor de Achterhoek, de Limmers. Of waar je ook zit, op een heerlijk vakantieadresje misschien ook wel, hè. Achterhoek, wordt wakker. Get on the floor.

Het is de zomer van 1986 en Appie, twee goede vrienden lange tijd van elkaar. Albert West en Albert Hammond, Give a Little Love. En een stel kinderen die er ook nog bij zaten, Nederlandse kids. Die dachten, hey, ik kan hier mijn carrière starten. Voor een aantal is dat ook een beetje gelukt. Die hoorde je nog op de achtergrond meezingen. Regio 8 in de zomervakantie voor heel veel mensen. En speciaal voor kampeerliefhebbers. Ik heb een feitje wat je misschien wel leuk zou kunnen vinden. Speciaal dus voor al die mensen die op pad gaan met hun huis op wielen. Volgens het RDC, de Rijksdienst voor het Wegverkeer, zou je kunnen zeggen dat voertuiggegevens verzameld. Staan er in Doetinchem 735 campers en 1694 caravans geregistreerd. Ah, dat is een aardig aantal. Die sleurhut blijft populair. In Doetinchem staan ruim twee keer zoveel caravans als campers. Vijf jaar geleden waren dat er nog 1687 caravans. En nu zijn dat er dus 1694. Een bescheiden stijging. Nou, misschien zit je wel in een caravan. Ik heb dat nog nooit overwogen om in een caravan op pad te gaan. Maar als ik dat bij andere mensen zie, dan denk ik, waarom ook niet? Dat is leuk! Denk ik, hoop ik. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Nou, zo'n vergeten liedje. En toch, als je denkt, ik ken hem ergens van. Ja, uit het jaar 1977 bijvoorbeeld. Jay Ferguson, bescheiden hit uit Amerika, deze gast. Inmiddels is hij alweer 79. Thunder Island hoorde je, 77, weet je nog? Misschien, ja, was je erbij? Of zeg je van, nou, het is prehistorie voor me. Kan natuurlijk ook 1977. Het was de tijd dat we voor de eerste keer te maken kregen met de postcode.
1: Wat nu?
2: Postcode.
1: Oh ja, 4 cijfers, dan wat ruimte, dan 2 hoofdletters, dan beetje meer ruimte, dan plaatsnaam en alles zonder streepjes ertussen of streep eronder.
0: Het lijkt wel alsof je tegen kinderen hebt, jongens. Maar goed, het was wel duidelijk wat die postcode inhield. We hadden er namelijk helemaal geen verstand van. Normaal was het gewoon, je stuurde een adres naar, noemen ze wat, naar de Jansenstraat nummer 3. In Ulft, die niet bestaat hoort, maar. Maar toen moesten er cijfers en letters bij komen. En vele jaren later kwam er ook het postcodespel, maar dat is iets heel anders.

0: Sympathieke gasten, Chef Special, heerlijke nederpop en c'est la vie. En daarvoor dus Jay Ferguson. Dit is Regio 8, goedemorgen. De ochtendshow iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Achterhoek wordt wakker. En vanuit Zeeland zo direct even contact met onze nieuwslezer. Ja, hij zit in Zeeland, maar hij brengt gewoon het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Michiel Zwartepoten, sorry. Ik moet nog even meteen aan je achternaam, jongen. Ja, al zit je al een tijdje hier. Michiel. Zal ik ze gewoon bij Michiel houden? Dan roep ik zijn achternaam niet meer. Nee, die Zwarte Poorten, sorry. En zo direct gaat het onder andere over een aanrijding in Beltrum.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
4: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Bij een frontale aanrijding op de Borculose weg in Beltrum is gistermiddag één persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam een bestelauto na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de bestelauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De herinrichting van Zeddam-Zuid kan doorgaan na een uitspraak van de rechter. Een aannemer stapte naar de rechter vanwege de aanbesteding, maar kreeg geen gelijk. Daardoor is de weg vrij om 11 straten in het dorp opnieuw in te richten. De werkzaamheden liepen door de rechtszaak vertraging op. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. Op de Zwarte Cross is dit jaar extra aandacht besteed aan mentale gezondheid en suïcidepreventie. Huisartsen, praktijkondersteuners en de GGD gingen met bezoekers in gesprek bij de Veilig Feesten stand. Met laagdrempelige activiteiten wilden ze het makkelijker maken om over psychische klachten te praten. De initiatiefnemers hopen dat mentale gezondheid ook in de toekomst een vaste plek krijgt op het festival. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in de Duitse Rees, net over de grens bij Gendringen. De Duitse politie gaat uit van een verdacht overlijden en houdt rekening met een misdrijf. Een speciaal onderzoeksteam onderzoekt de zaak en kijkt onder meer naar het mogelijke motief. Over de identiteit van de man en eventuele verdachte is nog niets bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en natuurlijk in de app van Regio 8.

0: Water Boys, 40 jaar geleden een hit. Wat? 40 jaar geleden alweer? En The Hall of the Moon. En dan moet je toch een beetje denken aan die vent die ooit als eerste man een stap zette op de maan. Je kent het nog wel, Neil. Neil, ken je Neil niet? Neil de Armstrong natuurlijk. Ja.
1: It's one small step for man. One giant leap for mankind.
0: Maar de Hall of the Moon heeft hij ook niet helemaal gezien. Maar een stukje. Maar hij stond er wel op met zijn beide benen. En mocht de Amerikaanse vlag planten. Ja, er schijnen zelfs mensen te zijn, als ze s'avonds naar boven kijken, dat ze denken, als je heel goed kijkt, hebt een heel goede verrekijker, dan kun je die vlag zien. Wat een flauwekul. Jongens, kijk even naar de afstand. Dat kan niet. Dat zouden we allemaal wel willen. Ja, nog een jaar of twee, hè, dan gaan er weer mensen naar de maan. En over meerdere jaren dan kunnen we met z'n allen op vakantie naar de maan. Dat is nog eens wat anders dan Zeeland of Friesland, hè?

kreeg net van, even kijken, Dirk een berichtje. Hij zegt, Marcel, kun je even uitzoeken wat ze nou precies zingen? Ik hoor steeds, zegt Dirk, van I need that bullshit. Maar dat zingen ze niet, joh. Ik haal het er ook niet helemaal uit. Soms heb je wel eens van die dingen. Dat je denkt, zingen ze nou het Nederlands? Hè? Dat zo'n lip twister wordt dat genoemd. Dit had ik er niet uitgehaald, Dirk. Maar dankjewel voor je berichtje. Nee, dat zingen ze dus voor duidelijkheid niet. Het is een liedje van Andre en Wayne bijvoorbeeld. Dedication to my ex. Dit is Regio 8. Ik heb zo direct een paar mooie tips. Hoe je erachter kan komen. Wanneer iemand een nepagent is. Hè? Heel vaak staan die gasten aan de deur met een prachtige uniform. Maar dat is het helemaal niet de echte politie. Hoe herken je een nepagent? Zo direct hoor je er alles over. Praat je er graag over bij. Hè? Als we elkaar kunnen helpen. Een beetje dat noborschap, dan doe ik dat graag. Dan ga ik er graag in mee. Dit is Nederlands. Dit komt ook uit een beetje uit de Achterhoek eigenlijk. Hè? Een Achterhoekstientje, zoals dat heet, zit er aan vast. Van den Burg, The Burning Heart.

samensweltering van twee mensen die elkaar ook in het echt stiekem heel erg leuk vinden. Emma Heester samen met Rolf Sanchez en Pa Olvidarte heet het liedje. Vanmiddag veel zon, het blijft droog. Temperaturen tussen de 27 en 1.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Ja? Echt serieus?
2: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radionieuws.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een coöperatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Ja, echt een strak blauwe lucht boven de Achterhoek en de Liemers. En dat blijft zo. Temperaturen richting de tropische waarde van 30 graden. Morgen gaan we er ver overheen. Dit is tot 10 uur Achterhoek.

enthousiaste, fanatieke, energievolle voornaam Kiki D. En I've Got The Music In Me bij Regio 8. Uur nummer 2 van deze ochtendshow. Er is binnenkort een bijeenkomst in de Liemers. In Zevenaar is dat, maar iedereen uit de Achterhoek is daar ook welkom. Een bijeenkomst waarvan ik zeg, joh, als je even tijd hebt, ga er vooral naartoe. Wat is namelijk het onderwerp? Hoe herken je een nepagent? Ja, want die gasten zijn tegenwoordig zo gehaaid. Die hebben dan een uniform aan dat je denkt, ja, dat is gewoon meneer agent. En die staat bij mij aan de voordeur en die wil wat van me. Nee, zo gaat het meestal niet. Nee. Dus hoe herken je een nepagent? Je kan er naartoe. Binnenkort zijn wat bijeenkomsten. Even spieken waar het is. Het is woensdag 5 augustus en vrijdag 7 augustus. Aan de Hoge Bongert in Zevenaar. Daar moet je zijn. Daar kun je terecht. S'avonds vanaf een uurtje of 7. Maar ook in de ochtend. Want dan is er een inloopochtend vanaf 10 uur. Dus op 5 en 7 augustus aan de Hoge Bongert in Zevenaar kun je daar terecht. Een avond vol details over het feit van, ja, hoe herken je nou een nepagent? Maar ja, voor die tijd, voordat het zover is, heb je misschien hier op de radio al een leuke melding. Dat je denkt, nou, ik weet al hoe je een nepagent herkent. Nou, vertel eens. Want ze zijn, wat ik al zeg, tegenwoordig ontzettend gehaaid. En je moet er echt twee keer bij nadenken van, is dat niet een echte agent of een neppert? Hoe herken je een nepagent? Deze vraag stel ik even tussen nu en een uurtje of 10 vanochtend. Benieuwd wat jouw antwoord is. Misschien heb je me wel eens gezien in het echt, een nepagent.

Volg je hart, volg je eigen gevoel. Als je dat nou heel wat vaker doet in je leven, dan maak je echt hele leuke stappen. Dat zijn de woorden, min of meer, die ook over de liefde gaan. Als je het over Roxette en Listen to Your Heart, natuurlijk hartstikke heftig. Een aantal jaar geleden is de zangeres die je net hoorde, Mary Frederiksson, al overleden op haar 61ste. Was in 2019, een jaartje later, was ook de drummer waar we afscheid van moesten nemen. Dus met recht op een erepodium vanochtend, deze band uit Scandinavië natuurlijk. Roxette, dit is Regio 8 met jouw eigen liedjes. Want dat is echt een hele gave zomerplaat. Waarvan je denkt, ja, als we dan toch de zomer gaan vieren, dan moet die zeker voorbij komen. Nou, kom erop, vertel. Wat is een hele gave zomerplaat? 06 47 47 0022.

0: ik kan me zo voorstellen dat je het door het jaar heen, zeg maar, een vertrouwd gevoel geeft om in een file te staan. Ook vanuit de Achterhoek richting het westen of het noorden of het zuiden. Nou, als je heel graag in een file zou willen staan, dan moet je even je best doen, want er staan bijna helemaal geen files. Wel eentje op de A15, Nijmegen richting Gorkum. 2,5 kilometer tussen Knopendel en Leerdam. Maar ik denk, als je vanuit de Achterhoek die kant op gaat, tegen die tijd is je lang opgelost, hè? Dan heb je weer geen file. Hè, wat balen, zeg. Ben je te vroeg op je werk? Zou zomaar kunnen. Zo direct Gerrit Vossels natuurlijk, onze weerheld uit Silvolde. Het weer voor vandaag en de komende dagen, want het wordt alleen maar heter en heter. En het laatste nieuws vanuit Zeeland met Michiel.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat zie je van Jumbo.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. De sluis bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten vanwege de aanhoudende droogte. Daardoor is scheepsvaart op het Twentekanaal voorlopig niet mogelijk. Volgens de Rijksoverheid is het waterpeil te laag om schepen veilig te schutten. Het is de eerste keer dat de sluis om deze reden wordt gesloten. Hoe lang de stemming duurt is nog niet bekend. Op de Zwarte Cross is dit jaar extra aandacht besteed aan mentale gezondheid en suïcidepreventie. Huisartsen, praktijkondersteuners en de GGD gingen met bezoekers in gesprek bij de Veilig Feesten stand. Met laagdrempelige activiteiten wilden ze het makkelijker maken om over psychische klachten te praten. De initiatiefnemers hopen dat mentale gezondheid ook in de toekomst een vaste plek krijgt op het festival. De herinrichting van Zeddam Zuid kan doorgaan na een uitspraak van de rechter. Een aannemer stapte naar de rechter vanwege de aanbesteding, maar kreeg geen gelijk. Daardoor is de weg vrij om 11 straten in het dorp opnieuw in te richten. De werkzaamheden liepen door de rechtszaak vertraging op. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. Bij een frontale aanrijding op de Borculose weg in Beltrum is gistermiddag 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam een bestelauto na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de bestelauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en natuurlijk in de app van Regio 8.
0: Oké, dankjewel Michiel Zwartepoort. Ik zal zijn naam even helemaal volledig uitspreken. En straks om 9:30 dan is hij weer helemaal terug. Dan hoor je ook Gerrit Vossers. Nu wat uitgebreider, diezelfde Gerrit. Onze weerheld uit Silvolde.

0: we hangen weer aan zijn lippen, Gerrit Vossels. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Even, maar wil je nog één keer zeggen goedemorgen? Ga ik gokken of jij nou onderweg bent of dat je thuis bent?
1: Goedemorgen.
0: Ja, je bent onderweg. Je bent onderweg. Waar sta je?
1: Nee, ik ben nog thuis.
0: Oh, op het erf?
1: Ja.
0: Ja. Ja, oké. Is het nog steeds 55 stuks vee en een vrouw? En Gerrit, daar is heel veel...
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Precies 55 stuks vee, want ja, met vee...
1: Nou ja, precies. Op dit moment hebben we er volgens mij 59, maar we hebben er ook wel eens 51.
0: Ja.
1: De gemiddelde is 55.
0: Ja, ik wil net zeggen, het is vee. Soms gaat er wel eens wat gebeuren met vee. We gaan niet in de tijd treden. Dat vindt niet iedereen even leuk, Gerrit. Ook al ben je al heel lang boer. Hey, maar goed, we gaan het hebben over het weer. Dat is belangrijk, want het wordt heter en heter. Wat kunnen we vandaag gaan aantikken als je het hebt over de temperatuur?
1: Maximaal 29.
0: Nog net niet tropisch, maar dat komt er wel
1: nee,
0: aan.
1: Nee, dat is... vanmiddag is het ook wat meer bewolking. En wat stapelwolken, wat sluibewolking. En de wind die is nog wat zuidwestelijk. Dus dan halen we net die 30 graden waarschijnlijk niet hier in de Achterhoek in het zuiden van het land. Daar komen ze er wel aan toe. Maar wij zullen daar nog even op moeten wachten. Maar ik vind het ook niet erg, hoor. Maar vandaag dus verder wel een rustige dag. En ja, die temperaturen dan van 8, 29 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Die bewolking die er vanmiddag is, die zal vanavond verdwijnen. Dus de zon die hebben we nog wel een tijdje weer bij ons. En komende nacht is het dan helder. En dan koelt het af naar een graad of 16. Nog een lekker fris nachtje. Afgelopen nacht was het 14 graden. En op dit moment hebben we 17 graden. Dus dan weten we een klein beetje wat we kunnen verwachten. Nou, en morgen dan begint de dag zonnig. Maar de wind is onderhand zuidelijk geworden. Temperatuur zal ook snel oplopen. Ik denk rond middaguur, dan zitten we al met tropische temperaturen van rond de 30 graden. En uiteindelijk wordt het een graad of 35 bij flink wat zon in de middag. En de wind, ja, die is zuidelijk en zwak tot matig. Nou, het wordt erg warm, want de luchtvochtigheid is ook wel wat hoger door de regen die de afgelopen tijd is gevallen. Het zal het ook wat drukkend warm aan gaan voelen. En de nacht na de donderdag, dan hebben we temperaturen die net onder 20 graden liggen. En donderdag wordt ook nog wel een tropische dag, maar ik denk iets minder warm. En het heeft meer te maken dat de wind geleidelijk aan wat meer westelijk gaat worden in de loop van de dag. En dan is er ook wat meer bewolking. En dan zullen we het moeten doen met 32 of 33 graden. Maar denk voor menigeen ook genoeg. Ja, en die westenwind, die hebben we ook vrijdag en in het weekend. Die draait zelfs nog wat door naar de noordelijke richting, van west naar noord. Maar vrijdag wordt al wat minder warme lucht aangevoerd. 27 graden, de maximumtemperatuur. En zaterdag en zondag hebben we zonnige perioden, wolkenvelden en een wind die dan wat meer noord tot noordoost is. En dan zitten we rond de 27, ook rond de 27 graden zo'n beetje. Dus dan gaan de scherpe kantjes er weer af. En dan hebben we wat aangenamere temperaturen. Want met die noordelijke stroming, dat hebben we van de afgelopen tijd wel gemerkt. Als het dan een beetje waait, dan hebben we gewoon wat frissere lucht die onze kant op komt.
0: Ja, en die wind is natuurlijk helemaal niet bevorderlijk voor de droogte die er al een tijdje heerst. En dat blijft dus ook nog even zo, begrijp ik.
1: Tot en met het weekend wel. Want na het weekend lijkt het ook wat warmer te gaan worden. Maar wordt de atmosfeer ook wat onstabieler. En dan neemt de kans op regen- en onweersbuien wel toe. Dus we hebben dan 1 en 2 augustus. Ik denk vanaf 3 augustus dat het wel wat spannender gaat worden. Hoe dat gaat uitpakken.
0: Het is elke dag spannend met jou rond 8:30. Morgen weer en ook straks om 9:30.
1: Goed gedaan.

nog typisch uit de tijd van de vaste telefonie, hè. Als je één toestel in huis en als je al een tweede looptelefoon had, dat heette toen zo, looptelefoon, dan was het al heel chic, hoor. Call me van Blondie, dit is Regio 8, en vraag hem aan dat ene lekkere liedje dat jou dat typische zomergevoel geeft. Nou, daar komen er heel veel binnen. Dit is bijvoorbeeld van Andrea Smits, ze komt uit Doetinchem. Ze zegt, hey Marcel, goedemorgen, ik ben net wakker en ik heb vanaf morgen vakantie en vandaag de boel inpakken. Zou je een lekker liedje kunnen draaien? Sergio Mendes, het gaat over de liefde. Ah, is een mooie, Andrea. Deze plaat voor jou.

0: eigenlijk wel een hele fijne gedachte. Love myself. Begin eerst bij jezelf. En dan kun je de liefde aan anderen geven. Zij ooit eens een grootheid. Nou, ik mag het nu ook even etaleren. Rondé, Nederlands bandje. Echte nederpop voor je.
1: Begin je dag goed.
0: De ochtendshow. Een stralende zon in de zomer van 2026. Op 28.7. En het programma heet Achterhoek wordt wakker. Het programma is ook terug te luisteren. Ja, kun je altijd terugluisteren. Via de site regio8.nl. Zodra ik nog wat nieuws over Verder de Jong. Een van de spelers bij de Superboeren. Want dat gaat het goed met Verder. En verder ook nog aandacht voor Achterhoeknieuws.nl. Dan is het zo 10 voor 10. En bijna alle redacteuren zijn daar tegelijk met elkaar op vakantie. Oh, wat een fijne binding daar bij Achterhoeknieuws.nl. Zijn ze echt met z'n allen op één plekje? Ja? Nee, geloof ik niet. Nee. Ik kijk hier even een collega aan. Die knikt wel van, ja, meerdere wel. Die vinden elkaar zo gezellig. Die zijn met z'n allen op vakantie. Dus ik heb het werk een beetje overgenomen voor Achterhoeknieuws.nl. Want normaal krijg je een update van een van de redacteuren. Dat is Meindert Bussink. Alleen in de maand augustus, hij zei al, daar ben ik er niet. Dan ben ik op de motorweg. Dus 4 weken is hij weg. Dus ik neem het even van hem over. Straks een overzicht van die site Achterhoeknieuws.nl. En dan nu een nieuw liedje. Dat is een hele vrolijke. En ik denk dat hij wel ook flink gaat scoren de komende weken. Dat doet ze nu al een beetje, maar het kan nog meer. Emma Heesters.

zou nu even een foto van jezelf moeten maken. Kijk eens hoe je erbij zit. Wat een relaxte houding als je dit soort muziek op de radio hoort. Het is natuurlijk Lenny Kravitz en Honey. Ja, zoeter worden ze niet vandaag, zou je bijna kunnen zeggen. Dit is de ochtendshow bij Regio 8. Hoe zou het gaan het komend seizoen in de keukenkampioendivisie voor de superboeren? Als het aan Verder de Jong ligt, heel erg goed. En die heeft er ook heel veel zin in. Verder is inmiddels 23, speelt al de hele voorbereiding trouwens in de spits bij de superboeren. Ja, omdat er niemand anders is voor die plek. Maar daar heeft hij ook helemaal geen moeite mee. Verder kwam een jaar geleden van Cambuur naar de Graafschap en speelde vorig seizoen 37 wedstrijden voor de mannen voor het team. En de afgelopen 5 weken slaagde de Graafschap er niet in een echte centrumspits te gaan strikken, zodat Verder de Jong al sinds de eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht die positie mag bekleden. Ja, hij mag wat mij betreft hem verder bekleden voor de rest van het seizoen, want dat doet hij hartstikke goed. En waar zouden we op uitkomen met de Graafschap het komende seizoen? Ik zeg Eredivisie. Oké. Altijd dat positieve gevoel vasthouden, natuurlijk. Daar gaan we natuurlijk voor. En binnenkort start wedstrijd nummer 1 in de nieuwe ronde van de Keukenkampioendivisie. Tot aan het nieuws van 9 uur. Mert!

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op Regio 8. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.
11: Tot zover het radionieuws.
12: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Brugink.nl.
1: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op Brugginkgroep.nl.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulen met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
5: Ja, en we vieren de zomer in de Achterhoek en de Liemers. Goedemorgen. Tijdens die zomervakantie of nog geen vakantie? Of zit die er al op? Hoe dan ook. We maken er een feestdag van, hè. Tussen nu en 10 uur.

behangen met camera's. Rockrail, Somebody's Watching Me. Dit is Regio 8 met nieuwe muziek voor je. Een combinatie van soul, R&B en een beetje country. Dom zelf geschreven. Van een vent is het, Teddy Swims. Zijn nieuwe liedje heet Break Up in Reverse.

sunny days. Ja, de meest korte samenvatting van het weerbericht voor de komende dagen. Absolute sunny days. Hete tropische dagen in de Achterhoek en de Liemers in het zuiden van Nederland. Morgen 5, 6 of 37 graden. Hier blijft het steken bij 34. Hè? Nou, wat een frisheid. Mooi. Je hoorde een liedje van Armin van Buuren. Dit is Regio 8. Check ook even onze site regio8.nl voor het laatste nieuws. Het gaat onder andere over een frontale botsing bij Beltrum gisteren. Daarbij is één persoon gewond geraakt. En het gaat over het nieuws van afgelopen week. Onder andere over paviljoen De Strang in Ulft. Die krijgt een rekening van 18.000 euro van de plaatselijke gemeente.

Die Die, het grote liedje voor het WK voetbal in Amerika. Ik wou bijna zeggen China, maar zover is het nog niet. Nee, in Mexico en Canada natuurlijk. Shakira en Burna Boy. Hey, waar kun je op dit moment best wel goedkoop tanken? Het antwoord erop is, nou nergens. Want het slaat gewoon helemaal nergens op die bedragen die je tegenwoordig betaalt voor één litertje benzine. Dat €2,22 zag ik al hier wat was het, Ulft? Ja, als je hier binnenkomt rijden, zie je het prachtig staan. €2,22. En daar pronken we dan nog mee, zie je bij zo'n tankstation. Jongens, wat een bedragen. Kan het lager in de Achterhoek, dat je niet de grens over hoeft dus? Hè? In Duitsland zal het iets goedkoper zijn. Waar kun je relatief nog goedkoop tanken in de Achterhoek of de Liemers? Nou, ik hoor het graag van je. App het even door. 06-4747-0022.

0: dit ging met een lading emotie voor Xander de Bisonnier, de zanger van Volumia. Want dat was de tijd dat hij afscheid moest nemen van Wendy van Dijk. Ja, qua huwelijk dan. Hè? Het huwelijk moest nog plaatsvinden. En Wendy kwam er net voor het huwelijk, het is toch ook wat jongens, kwam er net achter van, zeg Xander, ga eens even zitten. Een bak koffie krijg je niet van me. Wat heb jij uitgevroten? Dat heeft hij. Hij heeft lopen flikflooien met de andere dames. En toen ging dat huwelijk niet door. En in die tijd had hij deze plaats. Heel toepasselijk. Afscheid. Het is 2:50. Zo werkt het weer met Gerrit. En het nieuws met Michiel.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Regio 8 Nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Een 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in de Duitse Rees, net over de grens bij Gendringen. De Duitse politie gaat uit van een verdacht overlijden en houdt rekening met een misdrijf. Een speciaal onderzoeksteam onderzoekt de zaak en kijkt onder meer naar het mogelijke motief. Over de identiteit van de man en eventuele verdachte is nog niets bekend. Bij een frontale aanrijding op de Borculose weg in Beltrum is gistermiddag 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam een bestelauto na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de bestelauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De sluis bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten vanwege de aanhoudende droogte. Daardoor is scheepsvaart op het Twentekanaal voorlopig niet mogelijk. Volgens de Rijksoverheid is het waterpeil te laag om schepen veilig te schutten. Het is de eerste keer dat de sluis om deze reden wordt gesloten. Hoe lang de stemming duurt is nog niet bekend. De herinrichting van Zeddam-Zuid kan doorgaan na een uitspraak van de rechter. Een aannemer stapte naar de rechter vanwege de aanbesteding, maar kreeg geen gelijk. Daardoor is de weg vrij om 11 straten in het dorp opnieuw in te richten. De werkzaamheden liepen door de rechtszaak vertraging op. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en natuurlijk in de app van Regio 8.
11: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
12: Vandaag hebben we met flink wat zon te maken. Nou komt er vanmiddag ook wel wat sluierbewolking voor en enkele stapelwolk. Maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit zuidwestelijke richtingen. Maximum temperatuur komt uit op 28 tot 29 graden. Vanavond klaart het op en schijnt de zon nog een tijdje. En komende nacht is het helder. En bij weinig wind koelt het dan af naar 16 graden. En de woensdag die begint zonnig en het kwik zal ook snel oplopen. Rond het middaguur hebben we al tropische temperaturen. En 's middags later op de dag zal het een graad of 35 worden. Bij flink wat zon. Er waait een zwakke tot matige zuidenwind. En het blijft ook droog.

Enorme passie, energie en drive heeft die gast. Hij wil alles zelf doen. Is maar goed ook. Met heel veel succes. Je hoorde Mark Hambo voorbij komen. En Away. En daarvoor liggen Darius Pony M. Sunny. Een oud liedje trouwens nog van Bobby Hep. Ik weet niet hoe oud je bent. Begin jaren 60. Ja, die had er een hit mee. De rustige versie, zeg maar, van Sunny. En check even onze site, regio8.nl, voor het laatste nieuws. Het gaat onder andere over honderden boeren die gisteravond een protestactie hebben neergezet op een aantal plekken in de Achterhoek. Waar dat precies was, lees je dus nu op regio8.nl.

Het zijn klassiekers geworden door de jaren heen. Geweldig dit. Beauvoir toch? En vrouwbegeerding. En dan weer tijd voor de update van de site achterhoeknieuws.nl. Sinds gisteren heb ik een contract afgesloten bij die site. Ja, ik werk even een maandje ook bij de andere partij. Ja, want mijn, dat is op vakantie. Die doet dat normaal gesproken. Maar die is echt 4 weken weg. Dus hij vroeg, joh, wil je het even van me overnemen? Tuurlijk, joh, tuurlijk. Achterhoeknieuws.nl. Het gaat op die site onder andere over woningbouwprojecten die geen hinder ondervinden van de stikstofregels. Ja, dat is een hele mooie gedachte. Het kabinet presenteerde eind juni een miljardenpakket om Nederland van het stikstofslot af te halen. De maatregelen moeten de natuur herstellen en ervoor zorgen dat vergunningen voor woningbouw weer kunnen worden afgegeven. Maar ja, wat betekent dat nou eigenlijk voor de Achterhoek? Dat lees je dus op achterhoeknieuws.nl. En daar vind je ook een mooi bericht over Ron van het Hul. Hij doet al 20 jaar waar hij het gelukkigst van wordt. Dat is ondernemen. En nu is hij genomineerd voor de titel Franchise-nemer van het jaar 2026. Dat is de jaarlijkse verkiezing van de Nationale Franchise-beurs. Om de titel te winnen heeft hij de steun van het publiek nodig. Dus ook van jou. Met de Qualitaria-vestigingen in onder andere Warnsveld is stilzitten voor Ron absoluut geen optie. Dat ik hiervoor genomineerd ben, vind ik een enorme eer. Maar zonder mijn team was dit niet gelukt, laat u nog even weten. De winnaar van de franchise-nemer van het jaar 2026 wordt later dit jaar bekendgemaakt. En tot die tijd, nou in ieder geval tot 14 augustus, kun je gaan stemmen. Dus als je zegt, ja, die ronde is een goeie, ik wil wel een nominatie uitdelen, dat kan. Ga dan naar de site franchisebeurs.nl. En alles is natuurlijk terug te vinden op achterhoeknieuws.nl.

De dinsdagochtend met de Regio 8. Hey, goedemorgen, David Bowie en Mother in Love. Tot zover deze ochtendshow. Morgen natuurlijk meer tussen 7 en 10. En later vandaag Veerle Den Hartog. Tussen 3 en 6 is dat. En het jongerenprogramma Get a Grip is er ook deze zomer. Met veel jongeren en de iets wat oudere jongeren. Balthasar van Puffelen. Straks Michiel om 10:30 met het nieuws. En tussen 10 en 12 vooral veel muziek. Geniet van...

0: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes.
5: Esso.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Maar morgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover-agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: als je Vodafone Mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One. Van Vodafone.
1: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk 200 euro extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op de Zwarte Cross is dit jaar extra aandacht besteed aan mentale gezondheid en suïcidepreventie. Huisartsen, praktijkondersteuners en de GGD gingen met bezoekers in gesprek bij de Veilig Feesten stand. Met laagdrempelige activiteiten wilden ze het makkelijker maken om over psychische klachten te praten. De initiatiefnemers hopen dat mentale gezondheid ook in de toekomst een vaste plek krijgt op het festival. De 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in een Duitse Rees, net over de grens bij Gendringen. De Duitse politie gaat uit van een verdacht overlijden en houdt rekening met een misdrijf. Een speciaal onderzoeksteam onderzoekt de zaak en kijkt onder meer naar het mogelijke motief. Over de identiteit van de man en eventuele verdachte is nog niets bekend. Bij een frontale aanrijding op de Borculoseweg in Beltrum is gistermiddag één persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam een bestelauto na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de bestelauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De herinrichting van Zeddam-Zuid kan doorgaan na een uitspraak van de rechter. Een aannemer stapte naar de rechter vanwege de aanbesteding, maar kreeg geen gelijk. Daardoor is de weg vrij om 11 straten in het dorp opnieuw in te richten. De werkzaamheden liepen door de rechtszaak vertraging op. Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en natuurlijk in de app van Regio 8.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
10: Zeker weten.
9: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Regio 8. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Persische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,62 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Van school is

0: Doneer.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.

0: Ondernemer, heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
1: Hè? Nu alweer?
0: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
1: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
0: Ook dan moet je aangifte doen.
1: Nou, goed dat je het zegt.
0: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Regio 8 Headlines.
7: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
4: Hé, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.
5: CeraVe-feestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nee!
7: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH.

0: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ja, de studio die zit weer vol. Bij mij vandaag in de studio Nout.
2: We gaan in gesprek met schrijfster Pan Hagen.
1: En ook Bart is aanwezig.
3: We hebben vandaag een nationale voetbaldag voor jullie.
1: Ja, en daarnaast heb ik ook nog een bijzondere muziektip voor je. En we gaan kaarten weggeven voor het muzikaal eerbetoon voor Elton John. Ja, wat je moet doen, dat hoor je zometeen.
0: Live vanuit de binnenstad van Doetinchem.

Elton John in het Openluchttheater Engbergen. 15 augustus vindt dat plaats. En daaraan wordt dus ook de film van Elton John getoond. En voorafgaand een half uur muziek. Wil je daarheen? App dan Elton John naar 06 4747 0022. En wie weet bellen weer voor 2 uur nog terug.

0: Elton John en I'm Still Standing hoorde hier. Ja, we gaan snel door, want de Warnsveldse schrijfster Pam Hagen heeft de prestigieuze Harlandprijs 2025 gewonnen. Met haar science fiction verhaal Foutmelding 404 liet ze 267 andere deelnemers achter zich. Pam, die is bij ons in de studio. Welkom. Wat betekent de Harlandprijs voor jou?
1: Hey Pam, je hebt de Harlandprijs gewonnen. Wat betekent deze prijs voor jou als schrijfster?
2: Nou, dat betekent een hele hoop. De Harlandprijs is een schrijfwedstrijd voor korte verhalen in het fantasy en science fiction en horror genre. En het is de grootste binnen dit genre. Er doen zoveel mensen aan mee. En ja, als je het wint, dan word je ook gepubliceerd in een boek. Dus dat is echt heel tof. En ja, ik heb al een paar keer geprobeerd mee te doen, maar het ook daadwerkelijk winnen, dat is echt zo gaaf.
1: Ja, 267 mensen hebben daar meegedaan en jij hebt dus gewonnen. Dat is echt respect hoor. Wat voor verhalen schrijf je meestal? En kun je daar iets meer over vertellen?
2: Nou, de Harlandprijs hint het al een beetje. Het is fantasy en science fiction. Ik hou vooral van fantasy schrijven. Daar heb ik ook al een boek mee uitgebracht. Ik vind dat ontzettend leuk om te doen. Je kan zo met je fantasie losgaan. Ja, dat is mijn genre.
1: Je won met Foutmelding 404. Kun je kort vertellen waar het verhaal over gaat?
2: Nou, het speelt zich af in onze wereld, alleen in de nabije toekomst. Iedereen heeft dan een soort oortje waarmee je direct met een AI kan communiceren. Ook dat gaat ook in je gedachten. Dus je kan al in je hoofd praten met die AI. Dus als jij een vraag over iets hebt, dan komt die AI poep met het antwoord. En dan hoef je daar zelf niet meer over na te denken. De hoofdpersoon is een docent Nederlands. Die is al wat aan de oudere kant, dus die weet ook nog hoe het leven is zonder AI.

Die probeert dat aan de leerlingen mee te geven. Nou, die zitten zo vast aan die AI, dat valt nog vies tegen. Maar ja, zoals ik zei, ze is al wat ouder, dus zij gaat op een gegeven moment met pensioen. Zij moet daarbij, ze heeft door die AI ook een connectie met de database van de school. Maar ja, als je weggaat, moet je dat natuurlijk ook loslaten. Maar ja, dat doet ze. Maar dan komt ze erachter van, hey, ik ben niet alleen data van de school kwijt, ik ben ook herinneringen kwijt die met die school te maken hebben. Want die AI die ziet het verschil niet tussen je eigen herinneringen en data die van de school is. Dat voor de AI is, zijn je gedachten is een vorm van data. Dus ja, die zit dan ook vast aan die AI, terwijl ze dat echt niet wil.

0: Nico en Vince en Am I Wrong hoorde je hier. Ja, Bart, we gaan een balletje trappen, had ik begrepen.
1: Ja, het is vandaag Nationale Voetbaldag. Het Nederlandse voetbal staat bekend om zijn aanvallende speelstijl en goede jeugdopleidingen. De KNVB organiseert de nationale competities en het Nederlands elftal. Clubs zoals Ajax, PSV en Feyenoord behoren tot de succesvolste clubs van Nederland. Het Nederlandse voetbaliconen zijn onder andere Johan Cruijff, Marco van Basten, Ruud Gullit en Dennis Bergkamp. Dankzij deze spelers en clubs heeft Nederland een rijke voetbalgeschiedenis en natuurlijk heel erg veel aanzien bij de andere voetballanden.
0: Dan laten wij lekker een balletje gaan trappen.
1: Jee!

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Oh, ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus.
7: Wauw.
6: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Michiel Zwartepoorten. Op de Zwarte Cross is dit jaar extra aandacht besteed aan mentale gezondheid en suïcidepreventie. Huisartsen, praktijkondersteuners en de GGD gingen met bezoekers in gesprek bij de Veilig Feesten stand. Met laagdrempelige activiteiten wilden ze het makkelijker maken om over psychische klachten te praten. De initiatiefnemers hopen dat mentale gezondheid ook in de toekomst een vaste plek krijgt op het festival. Bij een frontale aanrijding op de Borculose weg in Beltrum is gistermiddag 1 persoon gewond geraakt. Volgens de politie kwam een bestelauto na een stuurcorrectie op de verkeerde weghelft terecht en botste frontaal op een tegemoetkomende auto. De bestuurder van de bestelauto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval. De 35-jarige Nederlander is zondagmiddag dood aangetroffen in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Gendringen. De Duitse politie gaat uit van een verdacht overlijden en houdt rekening met een misdrijf. Een speciaal onderzoeksteam onderzoekt de zaak en kijkt onder meer naar het mogelijke motief. Over de identiteit van de man en eventuele verdachte is nog niets bekend. De sluis bij Eefde is sinds zaterdagmiddag gesloten vanwege de aanhoudende droogte. Daardoor is scheepsvaart op het Twentekanaal voorlopig niet mogelijk. Volgens de Rijksoverheid is het waterpeil te laag om schepen veilig te schutten. Het is de eerste keer dat de sluis om deze reden wordt gesloten. Hoe lang de stemming duurt is nog niet bekend. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Meer vind je online op de site en natuurlijk in de app van Regio 8.

Ja, Daniel Loewes en Op het Platteland. Zometeen heb ik een nieuwe muziektip voor jullie. Ja, een groot opkomend artiest zou ik wel willen zeggen. Ze wordt al vergeleken qua stem in ieder geval, ja, met deze legende. Hier is Amy Winehouse.

0: Sugar and Sugar and Let the Sunshine. Ja, het is tijd voor de muziektip van deze week. Oh ja, nou, Lee Anderson is een 25-jarige Brits-Amerikaanse pop- en soulzangeres. Ze is de kleindochter van soulzanger Jimmy Ruffin en de nicht van David Ruffin van The Temptations. Haar moeder is ook geen onbekende. Zij is de platina-bekroonde songwriter Dasiana Nicole Anderson. Ja, zelf heeft Ayana inmiddels ook wel een grote fanbase van 1,2 miljoen maandelijkse luisteraars op Spotify. En haar stem wordt vergeleken met die van Amy Winehouse. En dat hoor je ook terug in dit nummer. Dit is Ayana Lee en Housebroken.
1: Dit nummer is nieuw.

Ja, Bruno Mars en de Wizkid al hoorde hier. Ja, zometeen na 1 uur, dan zijn we terug met nog een uurtje Get a Grip. Ja, daar een nieuws over het NK Autocross. En we hebben een nieuwe Waar ben je klaar mee? En ook deze komt eraan. Zometeen dus meer Get a Grip.

0: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Col-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig. Dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
10: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeulof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info kijk op huntenpop.nl.
11: Ja? Echt serieus?
12: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke
2: elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
11: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: The Grid. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
1: En ook voor het laatste uurtje vandaag zijn Bart en Nout bij me. Bart, om jou te beginnen.
2: We crossen het uur weer door, want het is de NK Autocross.
1: En ook Nout heeft weer nieuws.
3: We hebben weer een nieuwe. Waar ben je klaar mee?
1: En we geven nog steeds kaarten weg voor het muzikale eerbetoon voor Elton John. Wil je daar nog een app dan Elton John naar 0647470022. En wie weet win je wel twee vrije kaarten.

0: en money, money, money. Ja, laten we teruggaan naar afgelopen zaterdag. Want toen vond het NK Autocross plaats in Lochem. Ja, honderden coureurs scheurden daar over de weilanden en zorgden voor stofwolken. Onder het toezicht oog van duizenden toeschouwers werd op het vernieuwde circuit volop gestreden. Tot vreugde van de organisatie, die omschrijven namelijk iedereen toch als familie.
1: Het is een way of life. De merendeels van de deelnemers ook, maar ook heel veel bezoekers, die gaan het hele land door. Die gaan meerdere kampioenschappen af en die zijn gewoon in het slimste geval 2 keer in de maand, 3 keer in de maand, zijn ze op een weekend hier te vinden. Of nou goed, hier, maar overal het hele land door. En dit is eigenlijk gewoon een ingrote familie en dat gebeurt ook op het trainingskwartier.
2: Iedereen is druk thuis om de auto zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. En ja, in het weekend dan is het vaak ervoor gaan met z'n allen. Het is vaak gewoon een omgetoverd weiland, maar het is wel echt vrij serieus.
3: De organisatie van de autocross en log.

0: Hij is zo'n beetje 100 meter langer geworden. En waardoor hij ook weer nog uitdagender wordt. Nog spectaculairder, snelheden liggen weer hoger. Eigenlijk kortom, veel betere baan. Veel leukere voor de rijders en het publiek.
1: Het is een kleibaan, dus je hebt altijd wel iets meer zicht als op een zandbaan. Je kunt iets meer inhalen. Het is wel een beetje een losse ondergrond qua klei, maar het is wel, het is altijd wel prima te doen hier. We kunnen mooi rijden, mooie locatie, dus daar hebben we weer wat moois van gemaakt, dus dat vind ik wel mooi. Ja. Ja.
2: Bij de autocross doen er 8 klassen mee. Van de juniorklasses tot de onbegrensde superklasse. Wat resulteert in de meest gekke creaties.
1: Ja, het is een eigen bouwvereniging, dus het is echt het is er nergens op gebaseerd. Het mag niet op een straatauto lijken. Wij rijden met een Honda, 2 liter. En je wacht tot 2000 cc mag je gaan. En dat is, dat doen de meesten dan ook. En voor de rest is het gewoon helemaal eigen bouw. Iedereen neemt het wel heel serieus. En en dat moet ook, vind ik. Als je op dit niveau, op Nederlands niveau meedoet, dan moet je het ook serieus nemen.
2: Al met al spreekt de organisatie van een succesvolle editie.
0: Het is gigantisch druk. Het weer zit mee. De temperatuur is aangenaam, het is niet benauwd. Het is gewoon gemoedelijk. Iedereen die gunt elkaar de ruimte, iedereen zoekt de schaduw op als het kan. En is gewoon aan het genieten van een leuke zaterdagmiddag of zaterdag op de autosport.

Mel Smith en Heaven hoorde je hier. Ja, zometeen na 1:30 dan zijn we er weer met nog een half uurtje Get a Grip. Ja, daarin ook een nieuwe Waar ben je klaar mee? Het nieuws uit de Achterhoek en Limmers komt eraan. Het weer met Gerrit komt eraan, maar ook deze.

0: bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
1: Ik doe het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
6: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag hebben we flink wat zon, al is er ook wat sluierbewolking en zijn er enkele stapelwolken, maar het blijft droog. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten en het wordt 28 tot 29 graden. Vanavond dan klaart het op, schijnt de zon ook nog een tijdje. En komende nacht is het helder en dan koelt het bij weinig wind af naar een graad of 16. Morgen lijkt de warmste dag van de week te worden. Het kwik zal ook snel oplopen, dus flink wat zon. En in de middag kan het dan 35 graden worden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Donderdag wordt het geleidelijk aan wat anders. Dan hebben we in eerste instantie flink wat zon. Het wordt ook nog wel tropisch warm, maar wat minder warm dan op de woensdag met een graad of 32. Het is wel wat vochtiger in de atmosfeer, daardoor zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Vanaf vrijdag hebben we met een westenwind te maken, komt de temperatuur niet verder dan 26 tot lokaal 28 graden. En dat zijn ook de temperaturen die we in het weekend kunnen verwachten. En voorlopig blijft het droog.
7: Live vanaf de Melkweg in Doetinchem. Get a grip.
10: Get a grip. De stem van de jongeren.

Martin Garrix en Ed Sheeran. Zometeen een nieuwe Waar ben je klaar mee? Ja, waar zijn de mensen nu weer klaar mee? Eerst is het de beurt aan Isabel Usher met Ik kom weer thuis. Ik kom

0: Ja, ik kom weer thuis. Dat gaan wij zo meteen doen. En Nout, wij kunnen volgens mij nog wel met de fiets. Maar ik had begrepen dat Sean iemand heeft gevonden die geen fiets meer heeft.
1: Jazeker, want deze week is net begonnen. En er zijn al heel veel irritaties. Sean is weer op de straat te vinden en vraagt die ene bekende vraag. Waar ben je klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
3: Nou, ik ben klaar met het uitlenen van fiets. 9 van de 10 weken werd gestolen door mijn kameraden. Ja, dus dat wel een beetje, ja.
4: Heb jij zo'n mooie fiets dan? Want daar ben ik wel benieuwd.
3: Ik heb best wel een mooie fiets, ja. Ja, net gekocht, dus dat is fijn.
4: Wat is er dan zo speciaal aan dat jouw vrienden denken van... hey, maar ja, hallo, die wil ik lenen?
3: Ik denk omdat die gloednieuw is en elke keer moet ik een nieuw halen. Dus ik denk dat dat aanspreekt, op een manier.
4: Want ik heb ook iemand gesproken laatst, die had last van vrouwen en dat soort dingen. Heb je echt zo'n chickmobiel dan, die fiets van je?
3: Ik heb van beide kanten, denk ik. Soms chick en soms man. Maar nu rijd ik wel een mannenfiets.
4: Oké, en heb je een oplossing hiervoor? Want ik zie echt dat de nood echt hoog is.
3: Ik bedoel, als mijn fiets wordt gestolen, kan ik mijn eigen banden kapot steken misschien. Dan kan ze toch niet wegfietsen.
4: Maar heb je zelf geen fiets meer? Waar gebruik je hem voor?
3: Rondkomen vooral, maar ik heb ook benen, dus dat komt ook wel goed.
4: Gewoon de benenwagen pakken. Ja, je kan het gebruiken, denk ik, maar ja, je conditie is goed.
3: Ja, vast wel. Dat gevoel heb ik ook, ja zeker.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

Ugly Kid Joe en Cats in the Cradle. Ja, wat een hit blijft het ook weer. Ja, de Amerikaanse rapper, producer en ondernemer Soulja Boy is vandaag 35 jaar geworden. Hij werd wereldwijd bekend met de hit Crank That. De hit kwam in 2007. Ja, Soulja Boy, we willen je graag bedanken. Dus thank you.

0: Soulja Boy en Crank That. Ja, Nout.
1: Ja, zeg het eens, Jochem.
0: Ja, deze uitzending van Get a Grip zit erop. Zometeen na 2 uur horen jullie...

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Profiteer bij Pearl van 3-voor-1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
3: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
4: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra

bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen, omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek je

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De 23-jarige Verder de Jong speelt de hele voorbereiding al in de spits bij de Graafschap, omdat er niemand anders is voor die plek. De Jong kwam een jaar geleden van Cambuur naar de Graafschap en speelde vorig seizoen 37 duels voor de Superboeren. De afgelopen 5 weken slaagde de Graafschap er niet in een centrumspit te strikken, zodat De Jong al sinds de eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht die positie bekleedt. Maar dat vindt hij geen enkel probleem, liet hij deze week weten. De zomervakantie is nu echt voor veel mensen begonnen en de kampeerliefhebbers kunnen weer op pad met hun huis op wielen. Volgens het RDC, dat voertuiggegevens verzamelt, staan er in Doetinchem 735 campers en 1694 caravans geregistreerd. En die caravan blijft populair. In Doetinchem staan ruim 2 keer zoveel caravans als campers. 5 jaar geleden waren er nog 1687 caravans. Honderden trekkers stonden gisteravond geparkeerd bij het gemeentehuis van Berkelland in Borculo. En daar waren ook honderden boeren, familieleden en andere medestrijders. Omgekeerde Nederlandse vlaggen wapperden boven de trekkers en ook rode boerenzakdoeken zijn weer te zien. Het is het beeld dat doet denken aan de grote boerenprotesten van een paar jaar geleden. De boeren hebben een brandbrief aan het gemeentebestuur van Berkelland, waarin ze vragen om hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en dreigen veel agrarische bedrijven te verdwijnen. 2 auto's zijn gisteren laat in de middag frontaal op elkaar gebotst op de Borculoseweg bij Beltrum. De ambulance en politie waren wel snel op de plek van het ongeluk. Een lichtgrijze caddy raakte door nog onbekende oorzaak in de berm en schampte daarbij 2 bomen. Na een stuurcorrectie kwam de auto op de verkeerde weghelft terecht. Een van de bestuurders raakte daarbij licht gewond. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
1: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakte in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Heerle den Hartog.
9: Ja, vond je het ook een stuk warmer dan gisteren? Dat kan kloppen, want het wordt alleen maar warmer deze week. Wah. Shepherds en Beautiful.

Shepherd and Beautiful Something. Goedemiddag, je luistert naar Veerle op 8. Het feest mag gaan beginnen. Yay, hebben we er zin in? Niet, nou, maakt niet uit. Ik hoor ook niks, dus we gaan maar gewoon lekker van start, zou ik zeggen. Ja, en ondertussen zijn er gisteravond honderden boeren geweest. Die hebben dus een protestactie gehouden op verschillende plekken in de Achterhoek. Zo hebben boeren tussen Vierakker en Zutphen met trekkers de tekst "Onze maat is vol" geschreven. En werd in Borculo een brandbrief aan de gemeenteraad aangeboden. Ja, en als je dan kijkt op de website van Regio 8, www.regio8.nl, zie je een heel mooie afbeelding van al die trekkers die dan samen de tekst vormen "Onze maat is vol". En dan geven ze ook nog eens licht in het donker. Hè, of je nou voor of tegen deze protestactie bent, ik vind het wel mooi uitzien eigenlijk. Goed, maar zo meteen wat meer over de actie zelf. Eerst Kirsty MacColl. And there's a guy who works downtown. Downtown.

0: dan mens.
1: It'll be okay, maar is dat ook wel zo? Zal het okay zijn voor al die boeren die zijn wezen protesteren gisteravond? Ja, dat doen ze niet voor saus natuurlijk. Heeft allemaal een reden, want de nieuwe stikstofplannen van het kabinet richten zich op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Onder meer door de strengere regels voor de landbouw in gebieden waar natuur zwaar onder druk staat. Ja, en boeren vrezen dus dat de maatregelen opnieuw zullen leiden tot forse beperkingen, gedwongen inkrimping, of dat zij zelfs moeten stoppen met het bedrijf. Ja, dat is niet helemaal lekker, nee.
2: We willen hier gewoon duidelijk ons statement maken. Ja, de stikstofbrief moet van tafel. En misschien hopen we wel een stukje dat met ons heel Nederland achter ons wil gaan staan. En we Den Haag gewoon kenbaar kunnen maken dat dit niet de manier van regeren is. Ga eens in gesprek met echt de boeren, zeg maar. Geen gelobby, maar echt een gesprek.
3: De nieuwe stikstofplannen van het kabinet richten zich op het terugdringen van de stikstofuitstoot. Onder meer door strengere regels voor de agrarische sector bij Natura 2000 gebieden.
4: De stikstofbrief van Essen, die moet van tafel af. Gewoon door de versnipperij heen, niks anders. En opnieuw aan tafel met alle landbouwbehartigende partijen. Tot die tijd, ons statement is gemaakt, onze maat is vol. Straks in het donker zal het duidelijk worden. Tot die tijd, wat er niet verder gecommuniceerd, maar wel geprotesteerd.
2: Wanneer je een stuk door de regels heen leest en maatregelen een stukje voor je bedrijf gaat doorrekenen als melkveehouder zijnde, zou het kunnen resulteren in dat je gewoon een derde van je vee in kunt gaan leveren. Terwijl je wel geïnvesteerd hebt in een bedrijf met een bepaalde capaciteit, dan gaat het natuurlijk heel hard.
1: Ik wilde nog wat zeggen, maar er werd flink doorheen getoeterd. Ja, wat gaat ermee gebeuren? We gaan het in de gaten houden. Ondertussen verzoek je van de redactie boven mij. Ella Langley met Choose in Texas.

0: Level 42 en Running in the Family.
1: Het thema trio.
0: Yes, het thema trio. Je hoort in mijn programma drie platen die alle drie te maken hebben met hetzelfde thema. Thema van vandaag, artiesten die je niet moet vertrouwen in de Nederlandse natuur. Ja, en dan denk je van, hè? Hoe kom je daar nou weer bij? Nou, ik heb even als voorbeeld genomen de flinke bosbranden in Frankrijk en in Spanje. Die zijn niet normaal groot en hartstikke verschrikkelijk natuurlijk voor al het wildleven daarover. Voor überhaupt de natuur. Voor mensen die daar op vakantie zijn en weg moeten, hè, geëvacueerd worden. Ja, en dan moeten we hier in Nederland ook maar eens even op gaan letten. He, we zijn hier ook best wel, het is hier ook best wel droog. Dus de neiging dat hier nog een bosbrand gaat gebeuren, die zit er redelijk in. Dus wees voorzichtig als jij gebruik maakt van vuur of vuurelementen. Ja, want we willen gewoon geen bosbrand hier. En dan moeten we ook even letten op de artiesten. Want sommige artiesten moet je niet vertrouwen in de Nederlandse natuur. Stelletje pyromanen. Ja, om te beginnen, Anouk, set this thing on fire.
1: Het thema trio.

0: deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het van weer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Regio 8 nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Twee auto's zijn gisteren laat in de middag frontaal op elkaar gebotst op de Borculoseweg bij Beltrum. De ambulance en politie waren wel snel op de plek van het ongeluk. Een lichtgrijze caddy raakte door nog onbekende oorzaak in de berm en schampte daarbij twee bomen. Na een stuurcorrectie kwam de auto op de verkeerde weghelft terecht. Een van de bestuurders raakte daarbij licht gewond. De 23-jarige Verder de Jong speelt de hele voorbereiding al in de spits bij de Graafschap, omdat er niemand anders is voor die plek. De Jong kwam een jaar geleden van Cambuur naar de Graafschap en speelde vorig seizoen 37 duels voor de Superboeren. De afgelopen 5 weken slaagde de Graafschap er niet in een centrumspit te strikken, zodat De Jong al sinds de eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht die positie bekleedt. Maar dat vindt hij geen enkel probleem, liet hij deze week weten. De zomervakantie is nu echt voor veel mensen begonnen en de kampeerliefhebbers kunnen weer op pad met hun huis op wielen. Volgens het RDC, dat voertuiggegevens verzamelt, staan er in Doetinchem 735 campers en 1694 caravans geregistreerd. En die caravan blijft populair. In Doetinchem staan ruim 2 keer zoveel caravans als campers. 5 jaar geleden waren er nog 1687 caravans. Honderden trekkers stonden gisteravond geparkeerd bij het gemeentehuis van Berkeland in Borculo. En daar waren ook honderden boeren, familieleden en andere medestrijders. Omgekeerde Nederlandse vlaggen wapperden boven de trekkers en ook rode boerenzakdoeken zijn weer te zien. Het is het beeld dat doet denken aan de grote boerenprotesten van een paar jaar geleden. De boeren hebben een brandbrief aan het gemeentebestuur van Berkeland, waarin ze vragen om hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en dreigen veel agrarische bedrijven te verdwijnen. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8-app.
7: Dan nog de verkeersinformatie. 1 lange file te melden op de A12. Even opletten. Arnhem richting Duitse grens. Dus knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. Staat een vertraging van 24 minuten, 2 kilometer. Heeft natuurlijk te maken met de grenscontroles daar bij de grens. Dus even opletten.
5: Heerle Den Hartog, Regio 8.

The Shudders. We gaan even helemaal terug naar het begin van dit jaar. 1 januari 2026. Heb je dan ook die NL-alert binnengekregen vlak na oud en nieuw? Van joh, ga even niet 112 bellen tenzij het echt een levensbedreigende situatie is. Ja, nou, dat is behoorlijk even schrikken. Maar goed, het kan misschien ook liggen aan het feit dat dat het laatste jaar was dat je dus legaal vuurwerk mocht gaan afsteken. Ja, dat zou dus gaan veranderen. Maar Lochem Groen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het landelijk vuurwerkverbod. Want volgens de partij is het belangrijk dat inwoners, ondernemers en andere betrokkenen ruim op tijd weten waar zij nou precies aan toe zijn. Ja, want dat landelijke vuurwerkverbod is een feit. Dat stelt ook raadslid Karen IJssels van Lochem Groen. En dan is het dus ook belangrijk dat gemeenten ook tijdig duidelijk maken hoe zij daarmee omgaan. Ja, dus hoe gaan ze daarmee om? Kijken of we iets meer duidelijkheid kunnen krijgen. En dan ben ik zo bij je terug. Naar boven.

Prince. And I could never take the place of your ma. Dat je het even weet. Ja, vorig jaar hadden ze het er al over dat er voor het laatst vuurwerk af mocht worden gestoken. En vanaf dit jaar geldt er dus een landelijk vuurwerkverbod. Een van de belangrijkste redenen voor het verbod is de afname van veiligheid op straat tijdens de jaarwisseling. Maar burgemeesters die mogen nog lokale ontheffingen verlenen aan verenigingen. Mits de veiligheidsafstanden gaan gelden waar professionals zich ook aan moeten houden. En de vereniging een lokale binding heeft. Ja, dus dat zitten behoorlijk wat voorwaarden aan vast. Wil je nog vuurwerk kunnen afsteken dit jaar? Dus niet geheel onmogelijk. Maar laten we hopen dat mensen nou eens een keertje verantwoordelijk met iets omgaan. Kans zit er klein in, maar goed, hè? De gemeente laat weten dat in september meer bekend wordt over hoe de gemeente Lochem met het verbod omgaat. Tot die tijd, geen vuurwerk. Nee, gedraag je. Dus Keith Marshall, Only Crying.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel €1.029 korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
4: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet te mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt, en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachte. Het weer: zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
12: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. en te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
14: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je

het is vakantieperiode, dus dan vond ik dit nummer ook wel heel erg toepasselijk. Bruno Mars en de Lazy Song. Voor als je echt even helemaal

heerlijk ontspannen is dat altijd met Bruno Mars. Hey, weet je nog van eind vorig jaar? Ja, er was wat aan de hand. Allemaal explosies in Doetinchem. Iedereen gechoqueerd. Hè? Iedereen ook wakker geschud rond... wat zal het zijn? In ieder geval gewoon diep in de nacht. Daar is dus iemand voor aangehouden. Is je misschien nog wel bekend. Hè? Diegene die zei dat hij een explosief van een dakloze man had gekregen. Waarom dat hij dat in vertrouwen nam? Ik heb geen idee. Nee, echt heel slim was het niet. Kwam hij uiteindelijk zelf ook achter als hij dan de ravage tegemoet kwam. En de rechtbank die heeft hem inmiddels veroordeeld. Ja, vandaag is de straf bekend geworden. 3 dingetjes. Ja, nummer 1, een gevangenisstraf van 400 dagen, waarvan 325 voorwaardelijk. Nummer 2, daarnaast krijgt hij de maximale taakstraf van 240 uur. En de laatste is dus dat hij de schade moet gaan betalen, of moet vergoeden eigenlijk, van 2 buurtbewoners. En terecht, ja, als je de boel een beetje in de hens gaat steken. En de boel, of nou, hens, lekker gaat exploderen, ja. Vind ik het ook wel dan netjes dat je de boel even netjes opruimt en het in orde maakt. Toch? Hele verhaal vind je op de website van Regio 8. Of via de Regio 8 app.

André van Duin, want het is zomer. Ah, wat leuk. Het hele verhaal dat ik net had verteld over die man die dus werd verdacht van het afsteken van een explosief. Die is vervolgens vervolgd. Straf is vandaag bekend geworden. Maar dat is dus niet het enige verhaal dat een staartje heeft gekregen. Nee, want gisteren kwam het bericht naar buiten dat er een Nederlandse lichaam is gevonden in een Duits hotel vlak over de grens bij Gendringen, bij Rees is dat. Uiteindelijk blijkt het dus een man uit Almelo te zijn geweest, een man van 35. En die werd dus zondag gevonden in een hotel in Duitsland, om dat even goed te zeggen. Mogelijk is hij dus gewurgd. Het slachtoffer had een fysieke beperking en zat in een rolstoel. Dat schrijft dus ook RTV Oost. Zou afgelopen weekend samen met de verdachte een vuurwerkshow in de regio hebben bezocht. Daarna gingen ze naar een hotelkamer in de Duitse Rees. Wat daar is gebeurd, is niet bekendgemaakt. Nee, dat zijn van die details, die zijn voor ons natuurlijk helemaal niet belangrijk. Behalve voor de politie en nabestaanden natuurlijk. En toen de man zondag niet uitcheckte, ontdekte het personeel zijn lichaam en de Almeloer zou vanochtend bij zijn huis in de boeien zijn geslagen. Hoppakee. Ja. Oh, wacht, ik moet het wel goed zeggen. Oh, ik heb het helemaal verkeerd gezegd. Oh, dit kan echt niet. Nee, het gaat over een man uit Almelo die is aangehouden. Ja, vanwege de dood van een man van 35 uit Enschede. Kijk, zo klopt het dan wel weer. Ja, en die Almeloer die dus is verdacht, die is dus vanochtend bij zijn huis in de boeien geslagen, schrijft de omroep. En volgens de buurtbewoner stond de verdachte buiten met koffers bij zijn auto toen hij door de politie werd verrast. Ja, de auto is in beslag genomen. Nou, wil je net gaan ontsnappen, word je gepakt. Hé, wat jammer nou. You know what?

0: plate. Yes, yes, yes. Oh, wacht even. Yes, yes, yes, yes, yes.
1: Het thema trio.
0: Yes, hartstikke cool. We zijn aangekomen bij het thema trio. Misschien heb je wel die berichten voorbij zien komen, hè, van al die bosbranden in Frankrijk, Zuid-Frankrijk en ook in Spanje. Daar zijn de temperaturen ook niet helemaal hoog. Het is er ook heel droog. En wat krijg je als het heel droog is en de temperaturen hoog? Een zeer hoog risico op het krijgen van bosbranden. Nu hebben wij hier in Nederland ook best wel een droge natuur inmiddels. We zitten al behoorlijk aan de ondergrens met het NAP. Dat is niet echt heel erg lekker. En daarnaast moeten we ook natuurlijk opletten. We hebben hier ook gewoon bossen. Het kan hier dus ook gewoon gebeuren. Gaan we niet vanuit. Hopelijk kunnen we het zoveel mogelijk voorkomen. Daar is deze thema trio ook voor bedoeld. En hoe kunnen we het voorkomen? Nou, door sommige artiesten niet te vertrouwen bij Nederlandse natuurgebieden.

0: Ja, die hebben we hier in de Achterhoek ook natuurlijk. Prachtige bossen. Laten we daar nou sommige artiesten even niet aanwezig zijn. Dan moet het allemaal goed komen. He, ik heb hier als tweede track klaarstaan Dan Hartman. Want ik vertrouw hem niet met zijn Relight My Fire. Ik denk van ja, als ik zijn vuur weer moet aansteken, dan staat straks de hele boel in de zik. En dat moeten we niet hebben, toch?
1: Het thema trio.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Honderden trekkers stonden gisteravond geparkeerd bij het gemeentehuis van Berkelland in Borculo. En daar waren ook honderden boeren, familieleden en andere medestrijders. Omgekeerde Nederlandse vlaggen wapperden boven de trekkers en ook rode boerenzakdoeken zijn weer te zien. Het is het beeld dat doet denken aan de grote boerenprotesten van een paar jaar geleden. De boeren hebben een brandbrief aan het gemeentebestuur van Berkelland, waarin ze vragen om hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en dreigen veel agrarische bedrijven te verdwijnen. Een man van 46 uit Doetinchem is veroordeeld voor het afsteken van een zwaar explosief in een woonwijk. De rechtbank heeft hem een gevangenisstraf van 400 dagen opgelegd, waarvan 325 dagen voorwaardelijk. Ook krijgt hij de maximale taakstraf van 240 uur en moet hij de schade van twee buurtbewoners vergoeden. De explosie vond plaats op maandagavond 10 november vorig jaar. De zomervakantie is nu echt voor veel mensen begonnen en de kampeerliefhebbers kunnen weer op pad met hun huis op wielen. Volgens het RDC, dat voertuiggegevens verzamelt, staan er in Doetinchem 735 campers en 1694 caravans geregistreerd. En die caravan blijft populair. In Doetinchem staan ruim twee keer zoveel caravans als campers. 5 jaar geleden waren er nog 1687 caravans. De 23-jarige Fedde de Jong speelt de hele voorbereiding al in de spits bij de Graafschap, omdat er niemand anders is voor die plek. De Jong kwam een jaar geleden van Cambuur naar de Graafschap en speelde vorig seizoen 37 duels voor de superboeren. De afgelopen 5 weken slaagde de Graafschap er niet in een centrumspits te strikken, zodat de Jong al sinds de eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht die positie bekleedt. Maar dat vindt hij geen enkel probleem, liet hij deze week weten. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
6: Dan nog de verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12. Weer dezelfde plek, Arnhem richting Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens. File die is iets afgenomen. 13 minuten vertraging nog en 2 kilometer lang.
4: Heerlen Den Hartog, Regio 8.

Tiësto en One Republic, In Your Eyes. Het seizoen is begonnen. Yes, het seizoen is begonnen. Maar welk seizoen? Ja, we hebben heel veel seizoenen gehad. We hebben het voetbalseizoen wel zo'n beetje gehad. Nou, we hebben, of tenminste WK moet ik het dan over hebben. We hebben het seizoen van de zomer, hè, zomerseizoen. En het is ook nog eens het seizoen van rekken en dahlia's. Wauw. Ja, die zijn al meer dan een eeuw onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al sinds 1910 is er een corso tijdens het jaarlijkse volksfeest waar deze bloem een belangrijke rol speelt. Ja, en nu dit seizoen weer van start is gegaan, is er ook dus een feestelijke opening geweest, waar we zo meteen even wat meer over gaan horen. I wish

0: Ja, als je Tarzan zijn schreeuw een beetje anders zou vervormen, krijg je Baltimora met Tarzan Boy. Yes, het seizoen van de dahlia's zijn begonnen. Heerlijk. Ja, en na maanden voorbereiding was afgelopen zaterdag de feestelijke opening van het seizoen.
1: We hebben hier 300 soorten dahlia's. Van iedere soort hebben we er 15. Dus dan telt je maar uit, hebben we 4500 knolletjes in de grond zitten. Allemaal verschillende kleuren, verschillende vormen, verschillende groottes, verschillende hoogtes. En dat is de bedoeling dat we hier een soort verloren jaren, zeg ik altijd wel, van rekken willen organiseren. Om dus te kijken, wat is mogelijk met dahlia's? En hoeveel soorten dahlia's zijn er nou werkelijk in de hele wereld?
2: Sinds begin april zijn de vrijwilligers bezig geweest met het aanplanten en onderhouden van de dahlia-tuin. Het is door de jaren heen een hechte groep geworden.
1: Het is een hele grote klus. We hebben 16 vrijwilligers. En we zijn allemaal jonge senioren. En dat wil dus zeggen dat dus ook een aantal van die vrijwilligers wel eens een keer op vakantie gaan en eens een keer een mankementje hebben. En dat is dan mooi dat je putten kunt uit een heel grote bron van vrijwilligers.
2: De bloemen uit de dahlia-tuin worden niet gebruikt voor het corso. Wel is de tuin een inspiratiebron voor de verschillende bouwgroepen. Ook merkt de organisatie van het corso dat de Rekkense Floriade helpt aan de populariteit.
3: We zien dus corso groeien. Met het jaarlijkse wordt ons corso groter. De wagens worden groter. Er gaan meer bloemen op. Dus ja, we zijn blij met hetgeen wat ook dit daaraan bijdraagt. Ja, daar is toch waar het hele dorp mee bezig is.
2: Ook moeten ze bezoekers van het corso geregeld teleurstellen.
3: Omdat we het één keer in de twee jaar doen, is het dus niet elk jaar. Maar dan krijgen we wel veel vragen naar van, goh, is er dit jaar ook weer een dahlia-tuin? Of dat ze hier zijn van, er was toch een dahlia-tuin? En die is er dan net niet.
2: Met zo'n 300 verschillende soorten is er keuze genoeg. Toch hebben de heren hun eigen favoriet.
1: Er zijn natuurlijk wel een heleboel hele mooie dahlia's. Maar ik hou nog wel van dubbele kleuren. Bijzondere vormtjes, bijzondere dahlia's, daar hou ik nog wel van. Nou, en die zijn hier voldoende.
3: Ja, we zijn hier natuurlijk allemaal groot geworden met bloemen en corso-wagens. De tamtam is natuurlijk ook een kleine zwarte bloem. Dus als ik zeg moet van, waar heb je heel veel associatie mee? Ik hou wel wat van tamtam. En reuring in de zaak. En dan moet wat laten zien. En dat doen we denk ik ook als dorp.
0: Ja, inderdaad. Dat kan je inderdaad goed zien. Een heel mooie shot ook trouwens van het hele terrein kan je allemaal terugvinden op dat filmpje bij de website van Regio 8. Heel indrukwekkend. Mooie bloemen ook. Dahlia's. Zeker. Het is Lewis Capaldi. En Stay Love.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
8: Heijn. Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McErney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ik doe het voor gezonde nieren.
13: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
14: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info? Kijk op huntenpop.nl.
17: Verscholen is

0: Den Hartog.
1: Voor alle hardwerkende mensen deze zomervakantie. Je mag naar huis. 5 uur. Laptopje dicht. Het ritme van de achterhoek. Computer uit. En je auto starten.

Zieke puppies. Sick puppies met maybe, misschien, heel misschien. Misschien mag je eindelijk op zomervakantie. Hè? Het is echt het weer ervoor. Dat je gewoon je koffer in gaat pakken en dat je naar het vliegveld gaat en ergens heen vliegt. Of lekker je auto vollaat en met je auto op pad gaat. Juist, dat geldt helaas niet voor iedereen. Nee, er zijn mensen die gewoon moeten gaan werken, ook in de zomervakantie. En dat geldt dus ook voor de bouw in Bocholt. Ja, de mensen die daar aan de bouw werken, zeker bij de van het stadshuis, de verbouwing daaro. Ja, die zien ook helemaal geen vakantie voor ogen. Die moeten werken, werken, werken, werken, werken. En waarom ga ik je allemaal uitleggen naar Karen Whitcomb met Kingdom...

Ja, ze hebben het zwaar hoor in Bocholt. Ja, geen bouwvakantie. Nee, ook tijdens de zomervakantie gaat de verbouwing van het stadhuis door. Ja, en de druk die zit er ook nog wel behoorlijk achter. Want als die verbouwing op 1 januari 2027 niet klaar is, loopt de stad 8 miljoen euro subsidie van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen uit Düsseldorf mis. Yikes, dat is belachelijk veel geld en dat kan Bocholt zich niet veroorloven. Want als je een beetje gaat rekenen met de cijfers, die renovatie van het monumentale gebouw aan de Berlineplatz is opgelopen van 45 miljoen euro in 2021 naar maximaal 114,1 miljoen euro. Yikes, dat is het plafond dat de gemeenteraad nu heeft vastgesteld. Het is bijna 4 keer zo groot als het verwachte jaartekort van de stad. Ja, dat is gigantisch. Ja, dan ben je nog wel even bezig. Dat lijkt me ook niet lekker werken daar als je bouwvakker bent. En je moet daar dus aan de slag. En het moet binnen een half jaar af. En anders loop je gigantisch veel geld mis. Ja, dat is zo'n last dat je dat ook nog eens even extra op je schouders moet gaan dragen. Ik heb medelijden met die bouwvakkers. Echt. Maar zet hem op, hè. Je kan het. Du kannst dich machen. Denk ik, ja.

0: Ze heeft gewoon een drankje nodig, begrijp dat dan. Ja.
1: Het thema trio.
0: Zo moeilijk hoeft het niet te wezen. We zijn aangekomen bij de allerlaatste track van het thema trio. Thema van vandaag, artiesten die je niet zou moeten vertrouwen in de Nederlandse natuur. En hoe kom ik daarbij? Nou, dus een beetje geïnspireerd op de verhalen die komen uit Frankrijk en Spanje. De gigantische bosbranden, hoe levensgevaarlijk dat ook is als je als brandweerman daar de boel probeert te gaan blussen. Want het is heel groot, het is soms ook een beetje onvoorspelbaar. En ja, natuur is gewoon levensgevaarlijk als je ernaar kijkt. We hebben hitte, droogte, maakt het risico heel erg groot. En dat geldt niet alleen voor daar, maar dat geldt ook hier in Nederland zo. Ja, wij zijn hier ook gewoon gevoelig voor bosbranden. We moeten dat zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Ook hier in de Achterhoek kan dat voorkomen. Ook hier hebben we te maken met hitte, aanhoudende hitte en ook droogte. Hoe kunnen we dat doen? Door artiesten tegen te houden. Ja, artiesten die je misschien niet helemaal zou vertrouwen op basis van hun discografie. Ja, ik heb hier een nummer klaarstaan van Adele, want die vertrouw ik ook niet. Nee, die heeft een nummer met Set Fire to the Rain. Dat is een beetje verdacht, vind ik zelf.
1: Het thema trio.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer.
13: Honderden trekkers stonden gisteravond geparkeerd bij het gemeentehuis van Berkelland in Borculo. En daar waren ook honderden boeren, familieleden en andere medestrijders. Omgekeerde Nederlandse vlaggen wapperden boven de trekkers en ook rode boerenzakdoeken zijn weer te zien. Het is het beeld dat doet denken aan de grote boerenprotesten van een paar jaar geleden. De boeren hebben een brandbrief aan het gemeentebestuur van Berkelland, waarin ze vragen om hun zorgen over de nieuwe landelijke stikstofplannen over te brengen aan het kabinet. Volgens de actievoerders zijn de plannen niet uitvoerbaar en dreigen veel agrarische bedrijven te verdwijnen. Een man van 46 uit Doetinchem is veroordeeld voor het afsteken van een zwaar explosief in een woonwijk. De rechtbank heeft hem een gevangenisstraf van 400 dagen opgelegd, waarvan 325 dagen voorwaardelijk. Ook krijgt hij de maximale taakstraf van 240 uur en moet hij de schade van 2 buurtbewoners vergoeden. De explosie vond plaats op maandagavond 10 november vorig jaar. De 23-jarige Verder de Jong speelt de hele voorbereiding al in de spits bij de Graafschap, omdat er niemand anders is voor die plek. De Jong kwam een jaar geleden van Cambuur naar de Graafschap en speelde vorig seizoen 37 duels voor de superboeren. De afgelopen 5 weken slaagde de Graafschap er niet in een centrumspits te strikken, zodat De Jong al sinds de eerste oefenwedstrijd tegen FC Utrecht die positie bekleedt. Maar dat vindt hij geen enkel probleem, liet hij deze week weten. De zomervakantie is nu echt voor veel mensen begonnen en de kampeerliefhebbers kunnen weer op pad met hun huis op wielen. Volgens het RDC, dat voertuiggegevens verzamelt, staan er in Doetinchem 735 campers en 1694 caravans geregistreerd. En die caravan blijft populair. In Doetinchem staan ruim 2 keer zoveel caravans als campers. 5 jaar geleden waren er nog 1687 caravans. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
14: Buiten is het
15: 28 graden.
14: Oh, oh, oh, spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
15: Ja, daar is hij weer met het nieuws. Gerrit Vossers, goedemiddag. Oh, wacht, ik moet je wel aanzetten natuurlijk. Hallo, Hi Gerrit.
16: Hallo.
15: Hallo, oh, oh, daar ben je dan. Ik kijk naar buiten, ik zie niks eigenlijk. Ik zie alleen maar gordijnen. Kan jij misschien vertellen wat er vandaag allemaal is gebeurd?
16: Nou ja, allemaal gebeurd. Zo bijzonder was het niet, maar we hebben toch wel... vanmorgen heel vroeg was er wat bewolking heeft plaatsgemaakt voor de zon. En later kwam er ook weer bewolking op zitten. We hadden in eerste instantie sluierbewolking en later ook wat middelbare bewolking, wat stapelwolken die ontstonden. Maar verder prima dag, 8, 29 graden, niet zo heel veel wind erbij. Een zwakke tot matige wind en die kwam uit zuidwestelijke richtingen. Ja, in temperaturen 8, 29 graden. Vandaag net geen 30 graden gehaald. Maar het gevoel was er wel, want het is toch wel redelijk vochtig. En als er bewolking is, dan zit er ook vocht in de lucht. Maar dan maakt het toch wel een klein beetje druk het warm. En als er vandaag nog niet het geval is, dan zal dat morgen wel gebeuren. Want vanavond dan verdwijnt de bewolking wat. En dan zal het ook langzaam afkoelen. Uiteindelijk komen nacht zitten we aan 15, 16 graden. En morgen dan hebben we een wind die uit de zuidelijke richtingen waait. Ja, en dan komt er echt warme lucht naar ons toe. En dan zal het kwik in de ochtend ook al snel oplopen. Rond het middaguur denk ik dat we al bijna 30 graden hebben. En in de middagperiode dan zitten we aan 4, 35 graden. Bij een wind die dan matig is uit de zuidelijke richtingen. En ja, door die hoge luchtvochtigheid zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. De donderdag dan halen we die temperaturen niet helemaal. Het wordt nog wel tropisch warm, maar ik denk dat we bij 32 graden blijven steken. Dat heeft ook te maken met de wind. Die draait weer naar een andere hoek. Die gaat wat meer weer naar het westen toe. En er is in de middag wat meer bewolking dan morgen. En dat tempert de temperatuur een klein beetje. Maar verder blijft het wel droog. En die wind die draait geleidelijk aan wel wat naar noordelijke richting in het weekend. Vrijdag hebben we ook nog met een westenwind te maken. En een graadje of 30 als maximumtemperatuur. En in het weekend dan gaat de wind wat meer om naar noord- en late noordoostelijke richtingen. En dan komen we niet verder dan 7 tot 28 graden. In de nachten is het in eerste instantie ook nog lekker warm. In de nacht naar donderdag een graadje of 19 tot 20. Maar later wordt het allemaal wat zwoeler in de nachten met een zet. En dan hebben we toch 14, 15 graden als minimumtemperatuur. En dan gaat het weer een stuk beter. Ja, het lijkt na het weekend wel weer warmer te gaan worden. Maar we zitten een beetje op de scheiding van de warme en de koudere lucht. En het kan zomaar zijn dat we begin volgende week toch wel wat meer kans maken op een enkele regen- of onweersbuien. Dat wordt nog weer de spanning om naar uit te kijken.
15: Ja, nou daar kijk ik wel naar uit al, Gerrit.
16: Ja, er mag best wel een beetje nattigheid vallen. We hebben dan wel wat gehad afgelopen weekend. Maar dat was eigenlijk een beetje om de boel in de week te zetten. En er mag nog best wel een beetje regen bij.
15: Ja, dat vind ik ook. We houden het in de gaten. Morgen dan spreken we elkaar weer rond 5:30.
16: Goed gaan.
15: Ja, dan nog eventjes de verkeersinformatie. Nog even file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Tussen Knopendijk en de Duitse grens is de file inmiddels afgezwakt naar 8 minuten. Maar nog wel dezelfde lengte, nog 2 kilometer.
0: Veerle den Hartog.

Rag & Bowman met Human. Speciaal even aandacht voor alle ouderen hier in de Achterhoek. Die niet meer op zichzelf kunnen wonen en dan bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een zorginstelling. Ja, dat gaat niet altijd even goed. Hè? Naast dat mensen soms ook eenzaamheid ervaren. Hè? Dat ze gewoon niet meer, ook niet meer hun eigen ding telkens kunnen doen. Omdat ze dan toch weer afhankelijk zijn. Ja, er zijn soms ook hele heftige, andere heftige gebeurtenissen die daar afspelen. Zelfs zo heftig dat bijvoorbeeld de zorginstelling Curaco, die onder meer locaties in Aalten en Doetinchem heeft, gedwongen moet gaan sluiten. Ja, omdat die dan onveilig zou zijn voor kwetsbare mensen. Cliënten moeten binnen nu en 3 weken overgedragen worden aan een andere zorgaanbieder. Het gaat om een groep mensen die vaak psychisch kwetsbaar zijn en of een verstandelijke beperking hebben. Meestal in combinatie met een verslaving. En de zorg die zorginstelling nu aanbiedt is zo onveilig dat volgens de inspectie cliënten risico's lopen op het gebied van onder andere suïcidaliteit, agressie en zelfs ook middelengebruik. Ja, ook zouden ze of onvoldoende inzicht hebben in die risico's en te weinig maatregelen treffen om die risico's te bespreiden. Ja, dat is natuurlijk een best wel groot ding dat de inspectie zoiets zegt. Hè. Dat zeggen ze natuurlijk niet zomaar. Het personeel kennen daarnaast de cliënten soms niet of ook nauwelijks. Ja, daar vorm je ook niet echt een band mee of zo. Ik heb het wel een beetje te doen met de ouderen. Ja. Zorg een beetje voor elkaar, alsjeblieft. Doe het een beetje normaal. En een beetje menselijkheid. Is hopelijk niet te veel gevraagd. Dit is Mikael Brown. So many men, so little time.

Noah K.N. met Doors. Ja, ik ga er vandoor. Nou, dan had ik echt een kans om een mooie woordgrap te maken. En dan verpest ik hem direct. Ik wilde zeggen, ik ga er vandoors. Nee, heel triest. Ik ga ermee ophouden. Ja. Morgen, dan ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Geniet van het zonnetje, geniet van de nachtrust. En we spreken elkaar morgen weer. Tot morgen.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: 6 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om je alvast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
3: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo.

0: bij Belsimple, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimple.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op regio 8. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
11: vakantie.
12: ANWB en gaan.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge Goudse kaas. 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
4: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: CeraVeestje voor je huid. Nu bij Kruidvat 20% korting op alle CeraVe-artikelen. Als je huid daar niet blij van wordt, joehoe! Dus allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
4: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Utker Restaurante, 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Juliana Toren voor 21.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung. Nu bij Belsimpel.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Aksel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
0: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting.
0: Dat is One van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
5: Bij Eurojackpot maak je

0: hebben jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op lando.nl.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
5: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
6: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan €5 miljoen in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de €5 en €10 hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel €50. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Alleen vandaag nog korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Ja? Echt serieus?
6: Oh.
7: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbus.
9: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra Rul.

0: Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.

0: sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic en maar 99 cent per pak. Daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu!

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws op Regio 8. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Regio 8.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu in combinatie met Odido en ontvang tot wel 1029 euro korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas. 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat

0: Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
4: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit. En de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.